0: Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 4T Up Radio. Music, no filter.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De jury prijst haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al langer met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

You got your world, and I got mine.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De jury prijst haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al lang met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De jury prijst haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al lang met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

40UP Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40UP Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Buienradar meldt dat het zuiden van Nederland mogelijk in een regionale hittegolf belandt. Vandaag wordt het op 21 KNMI-stations 25 graden of warmer, met als koploper Westdorp in Zeeland met 32,1 graden. Bij 4 warme dagen en 2 keer boven de 30 graden is de derde hittegolf van dit jaar een feit. Duitsland verhoogt de defensieuitgaven fors in de begroting voor 2027. Het budget stijgt met een derde, van ruim 82 miljard in 2026 naar bijna 110 miljard euro. De totale begroting van 555 miljard euro wordt gefinancierd met zo'n 200 miljard aan nieuwe leningen, mogelijk gemaakt door een grondwetswijziging vorig jaar. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 3500. Op 24 juni werd de kust en het noorden van het land getroffen door 2 bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5, waarbij vooral La Guaira zwaar beschadigd raakte. Er vielen zo'n 16.000 gewonden. Over het aantal vermisten, mogelijk oplopend tot tienduizenden, deden de autoriteiten geen uitspraken. En ruim 100 leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs melden zich bij de belangenvereniging LBVSO na het afgelasten van het eindexamen op 26 juni vanwege code rood door extreme hitte. Ook ouders reageerden verontrust. Examens kunnen op 18 juli, 27 en 28 augustus worden ingehaald, maar onzekerheid over vervolgopleidingen blijft groot. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Buienradar meldt dat het zuiden van Nederland mogelijk in een regionale hittegolf belandt. Vandaag wordt het op 21 KNMI-stations 25 graden of warmer, met als koploper Westdorp in Zeeland met 32,1 graden. Bij 4 warme dagen en 2 keer boven de 30 graden is de derde hittegolf van dit jaar een feit. Duitsland verhoogt de defensieuitgaven fors in de begroting voor 2027. Het budget stijgt met een derde, van ruim 82 miljard in 2026 naar bijna 110 miljard euro. De totale begroting van 555 miljard euro wordt gefinancierd met zo'n 200 miljard aan nieuwe leningen, mogelijk gemaakt door een grondwetswijziging vorig jaar. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 3500. Op 24 juni werd de kust en het noorden van het land getroffen door 2 bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5, waarbij vooral La Guaira zwaar beschadigd raakte. Er vielen zo'n 16.000 gewonden. Over het aantal vermisten, mogelijk oplopend tot tienduizenden, deden de autoriteiten geen uitspraken. En ruim 100 leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs melden zich bij de belangenvereniging LBVSO na het afgelasten van het eindexamen op 26 juni vanwege code rood door extreme hitte. Ook ouders reageerden verontrust. Examens kunnen op 18 juli, 27 en 28 augustus worden ingehaald, maar onzekerheid over vervolgopleidingen blijft groot. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na ruime week is de stroomstoring tussen Rotterdam en het zuiden verholpen. De NS meldde rond 16:45 dat de beperkingen voorbij waren. En ProRail liet weten dat de treindienst rond 17:00 weer volledig draaide. Een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion had eerder zo'n 200 kabels verwoest. De terugkeer van president Trump ontketende een jaar geleden een race naar militaire zelfstandigheid in Europa. Deze week ontmoeten NAVO-leiders elkaar in Ankara. In Den Haag spraken de 32 lidstaten af in 2035 minimaal 3,5% van hun bbp aan defensie te besteden. Nederland zit met 2,2% in de middenmoot. Buienradar meldt dat het zuiden van Nederland mogelijk in een regionale hittegolf belandt. Vandaag wordt het op 21 KNMI-stations 25 graden of warmer, met als koploper Westdorp in Zeeland met 32,1 graden. Bij 4 warme dagen en 2 keer boven de 30 graden is de derde hittegolf van dit jaar een feit. Duitsland verhoogt de defensieuitgaven fors in de begroting voor 2027. Het budget stijgt met een derde, van ruim 82 miljard in 2026 naar bijna 110 miljard euro. De totale begroting van 555 miljard euro wordt gefinancierd met zo'n 200 miljard aan nieuwe leningen, mogelijk gemaakt door een grondwetswijziging vorig jaar. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up. 1, 2, 3, 4.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan. De provincie greep in naar de dood van een zeearend in april die tegen een wiek botste. 'S Nachts mogen de turbines wel draaien. Eigenaren moeten binnenkort een vogeldetectiesysteem installeren. Een Fransman die is veroordeeld voor de moord op zijn vrouw heeft vanuit de gevangenis bekend dat hij haar in 2020 heeft omgebracht. De 38-jarige Cédric Jubilar kreeg vorig jaar 30 jaar cel, ook al is er nooit een lichaam gevonden. In een brief aan zijn advocaten belooft hij alsnog te onthullen waar het lichaam ligt. Ook zegt hij zijn auto te hebben gebruikt om het te vervoeren. Ruime week is de stroomstoring tussen Rotterdam en het zuiden verholpen. De NS meldde rond 4:15 dat de beperkingen voorbij waren en ProRail liet weten dat de treindienst rond 5:00 weer volledig draaide. Een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion had eerder zo'n 200 kabels verwoest. De terugkeer van president Trump ontketende een jaar geleden een race naar militaire zelfstandigheid in Europa. Deze week ontmoeten NAVO-leiders elkaar in Ankara. In Den Haag spraken de 32 lidstaten af in 2035 minimaal 3,5% van hun bbp aan defensie te besteden. Nederland zit met 2,2% in de middenmoot. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om 2 tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Hevige natuurbranden teisteren het zuiden van Frankrijk en hebben duizenden hectares verwoest. Tientallen dorpen zijn geëvacueerd en 2 verdachten zijn opgepakt voor brandstichting in Herault, waar de branden zeker 275 hectare en een huis hebben verwoest. Portugal verlengde de noodtoestand tot donderdag vanwege de aanhoudende hittegolf. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan. De provincie greep in naar de dood van een zeearend in april die tegen een wiek botste. 'S Nachts mogen de turbines wel draaien. Eigenaren moeten binnenkort een vogeldetectiesysteem installeren. Een Fransman die is veroordeeld voor de moord op zijn vrouw heeft vanuit de gevangenis bekend dat hij haar in 2020 heeft omgebracht. De 38-jarige Cédric Jubilard kreeg vorig jaar 30 jaar cel, ook al is er nooit een lichaam gevonden. In een brief aan zijn advocaten belooft hij alsnog te onthullen waar het lichaam ligt. Ook zegt hij zijn auto te hebben gebruikt om het te vervoeren. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van 50 miljoen euro biedt per onderzoeker maximaal 1 miljoen euro voor 5 jaar. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om 2 tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Hevige natuurbranden teisteren in het zuiden van Frankrijk en hebben duizenden hectares verwoest. Tientallen dorpen zijn geëvacueerd en 2 verdachten zijn opgepakt voor brandstichting in Hérault, waar de branden zeker 275 hectare en een huis hebben verwoest. Portugal verlengde de noodtoestand tot donderdag vanwege de aanhoudende hittegolf. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan. De provincie greep in naar de dood van een zeearend in april die tegen een wiek botste. 'S Nachts mogen de turbines wel draaien. Eigenaren moeten binnenkort een vogeldetectiesysteem installeren. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Deja. 40 Up Radio. 24 uur per dag. De beste muziek.
1: Oh, you're beautiful, thank you.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Syrische president Ahmed al-Shara heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na twee ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat de explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, want hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. Italië moet 60.000 euro betalen aan Audrey Carmen Manuela Ubeda, die in 2021 aangifte deed van huiselijk en seksueel geweld door haar partner. Een aanklager noemde een incident met een mes destijds een slechte grap en vond het negeren van weerstand normaal. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat zij tweemaal slachtoffer werd. Het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van 50 miljoen euro biedt per onderzoeker maximaal 1 miljoen euro voor 5 jaar. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om 2 tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Het weer dan tot slot. Vanmiddag is een duidelijk temperatuurverschil in het land tussen het noorden en het zuiden. Terwijl het in het zuiden zo'n 28 graden wordt met veel zonneschijn, blijft het in het noorden bewolkt met lokaal motregen. Daar blijft de temperatuur hangen tussen de 19 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Duitse industrie heeft in mei voor de tweede maand op rij meer geproduceerd. Volgens een Duits statistiekbureau steeg de productie met 0,9%, veel sterker dan verwacht. Vooral de auto-industrie droeg bij met een groei van 3,6%. Ook de bouw liet een stijging zien. De nieuwe cijfers passen in het beeld van een aantrekkende Duitse economie. In China is een voormalige gemeenteambtenaar ter dood veroordeeld wegens grootschalige corruptie. De 69-jarige man zou in 30 jaar tijd omgerekend 285 miljoen euro aan steekpenningen hebben aangenomen. Hij deed dat in ruil voor contracten, grond en financiering voor bedrijven. Het doodvonnis moet nog worden goedgekeurd door de hoogste rechtbank van China. De Syrische president Ahmed al-Shara heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na twee ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat de explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. En het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van 50 miljoen euro biedt per onderzoeker maximaal 1 miljoen euro voor 5 jaar. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een Oekraïense vrouw die wordt verdacht van de bomaanslag op een zakenman in Monaco is dood aangetroffen bij Kiev. Ze werd internationaal gezocht voor de aanslag waarbij 3 mensen gewond raakten. Volgens Oekraïense media is de 39-jarige doodgeschoten. De autoriteiten onderzoeken de zaak. SpaceX wordt vandaag opgenomen in de Nasdaq 100, de lijst met de 100 belangrijkste technologieaandelen. Daardoor krijgen ook beleggers via indexfondsen indirect met het aandeel te maken. Beleggersvereniging VEB vindt de snelle toelating opvallend, omdat het verlieslatende ruimtevaartbedrijf normaal gesproken pas na enkele maanden in de index zou worden opgenomen. De Duitse industrie heeft in mei voor de 2e maand op rij meer geproduceerd. Volgens een Duits statistiekbureau steeg de productie met 0,9%, veel sterker dan verwacht. Vooral de auto-industrie droeg bij met een groei van 3,6%. Ook de bouw liet een stijging zien. De nieuwe cijfers passen in het beeld van een aantrekkende Duitse economie. De Syrische president Ahmed al-Shara heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na 2 ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat de explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up. 40 Up.

40UP Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40UP Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Oekraïne zegt vannacht 8 tankers van de Russische schaduwvloot te hebben aangevallen. Volgens de Oekraïnse Veiligheidsdienst zijn de schepen gebruikt voor het omzeilen van sancties en de export van Russische olie. De aanvallen waren gericht op de brandstoftoevoer van Rusland. Moskou heeft nog niet gereageerd op de Oekraïnse claim. De man die vorig jaar het Nationaal Monument op de Dam met rode verf bekladde tijdens een pro-Palestijnse demonstratie is schuldig bevonden aan beschadiging van het monument. De rechter legt geen straf op omdat de man de schoonmaakkosten van €895 al heeft betaald. Ook woog mee dat hij niet de bedoeling had het monument blijvend te beschadigen. Een Oekraïense vrouw die wordt verdacht van de bomaanslag op een zakenman in Monaco is dood aangetroffen bij Kiev. Ze werd internationaal gezocht voor de aanslag waarbij 3 mensen gewond raakten. Volgens Oekraïnse media is de 39-jarige doodgeschoten. De autoriteiten onderzoeken de zaak. De Duitse industrie heeft in mei voor de 2e maand op rij meer geproduceerd. Volgens een Duits statistiekbureau steeg de productie met 0,9%, veel sterker dan verwacht. Vooral de auto-industrie droeg bij met een groei van 3,6%. Ook de bouw liet een stijging zien. De nieuwe cijfers passen in het beeld van een aantrekkende Duitse economie. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. Nederland en Duitsland gaan samen Stinger luchtdoelraketten produceren. Dat heeft defensieminister Dilan Yeşilgöz bekendgemaakt tijdens de NAVO-top in Ankara. De samenwerking is onderdeel van een pakket nieuwe defensieafspraken. Nederland sluit zich ook aan bij internationale plannen voor gezamenlijke inkoop van munitie en onderzoek naar de gezamenlijke productie van Amran-raketten. Oekraïne zegt vannacht 8 tankers van de Russische schaduwvloot te hebben aangevallen. Volgens de Oekraïnse Veiligheidsdienst zijn de schepen gebruikt voor het omzeilen van sancties en de export van Russische olie. De aanvallen waren gericht op de brandstoftoevoer van Rusland. Moskou heeft nog niet gereageerd op de Oekraïnse claim. Een Oekraïnse vrouw die wordt verdacht van de bomaanslag op een zakenman in Monaco is dood aangetroffen bij Kiev. Ze werd internationaal gezocht voor de aanslag waarbij 3 mensen gewond raakten. Volgens Oekraïnse media is de 39-jarige doodgeschoten. De autoriteiten onderzoeken de zaak. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Vlaanderen past de bewegwijzering op snelwegen aan. Pijlen op borden boven de weg gaan voortaan overal omhoog wijzen, net als in Nederland en Duitsland. Ook verdwijnen de groen-gele afritborden en komen er internationale zwart-witte symbolen. Volgens de wegbeheerder zorgen de nieuwe borden voor meer duidelijkheid en kunnen ze de doorstroming van het verkeer verbeteren. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. Oekraïne zegt vannacht 8 tankers van de Russische schaduwvloot te hebben aangevallen. Volgens de Oekraïnse Veiligheidsdienst zijn de schepen gebruikt voor het omzeilen van sancties en de export van Russische olie. De aanvallen waren gericht op de brandstoftoevoer van Rusland. Moskou heeft nog niet gereageerd op de Oekraïnse claim. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

640 of radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond. In het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De 18-jarige Juninho P., verdachte van de voorbereiding van een aanslag op een synagoge in Heemstede, zegt onder druk te hebben gehandeld. Volgens zijn advocaat wist hij niet dat het doelwit een Joods gebedshuis was. De politie voorkwam de aanslag en vond na arrestaties een vuurwerkbom met brandbare vloeistoffen. Canada richt met 8 landen een Defence Security and Resilience Bank, de DSRB, op om defensieinvesteringen via leningen en garanties te ondersteunen. Aanleiding zijn de oorlog in Oekraïne en onzekerheid over Amerikaanse steun. Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Finland werken afzonderlijk aan een vergelijkbare kredietinstelling voor defensieprojecten. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. En een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De grootste olieraffinaderij van Rusland in Omsk heeft na een Oekraïense droneaanval de productie stilgelegd, melden bronnen aan Reuters. Installaties raakten beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval, circa 2500 kilometer van de grens, kan de brandstoftekorten in Rusland verder vergroten. Het IOC heft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig op. Russische atleten en ploegen kunnen zich weer kwalificeren voor de Spelen, maar een besluit over vlag en volkslied volgt later. Atleten moeten aan antidopingregels voldoen. Bij WADA-bezwaren regelt het IOC onafhankelijke controles. De 18-jarige Juninho P., verdachte van de voorbereiding van een aanslag op een synagoge in Heemstede, zegt onder druk te hebben gehandeld. Volgens zijn advocaat wist hij niet dat het doelwit een Joods gebedshuis was. De politie voorkwam de aanslag en vond na arrestaties een vuurwerkbom met brandbare vloeistoffen. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Experts pleiten voor nauwere EU-defensiesamenwerking met Turkije, dat over een sterke defensieindustrie beschikt. Brussel houdt Ankara buiten EU-programma's, terwijl lidstaten en bedrijven wel samenwerken. Volgens deskundigen voorkomt een Europees raamwerk versnippering en versterkt de toezicht. Vicepresident Sefdet Yilmaz vraagt opheffing van beperkingen op de wapenhandel met Turkije. Twee Hongaarse publieke omroepen zijn na een reorganisatie tijdelijk gestopt met uitzenden. Premier Péter Magyar zegt dat daarmee een einde komt aan propaganda uit de Orbán-periode. Na hervormingen hervatten de omroepen hun nieuwsuitzendingen. Ook bij commerciële zender TV2 zijn de nieuwsdirecteur en presentatoren vervangen. De grootste olieraffinaderij van Rusland in Omsk heeft na een Oekraïense droneaanval de productie stilgelegd, melden bronnen aan Reuters. Installaties raakten beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval, circa 2500 kilometer van de grens, kan de brandstoftekorten in Rusland verder vergroten. De 18-jarige Juninho P., verdachte van de voorbereiding van een aanslag op een synagoge in Heemstede, zegt onder druk te hebben gehandeld. Volgens zijn advocaat wist hij niet dat het doelwit een Joods gebedshuis was. De politie voorkwam de aanslag en vond na arrestaties een vuurwerkbom met brandbare vloeistoffen. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Je luistert naar Zorg aan Zet bij 4DUP Radio. Met aan Zet, Jan Zorg.
1: Ja, na mijn Richard Thompson special van vorige maand plaatste Edo Donkers... Nee, geen familie, zei Jan Donkers altijd. 3 suggesties voor een eventueel vervolg. Nou, mijn reactie was daarbij leuk. En ben jij dan te gast? Mm-hmm. En daarmee stemde hij in. Want hij zit hier naast me, zeg als Edo. Ja. En nou ja, we waren ook samen bij het verjaardagsconcert van Ian Matthews in Limburg. En daar zagen we inderdaad ook Richard Thompson. Nou, en van het een naar het andere dachten we, we gaan nu... Dus op begin juli lekker het tweede special doen van Richard Thompson. En nu dus met Edo. Hallo Edo.
2: Hallo. Ja, Edo Donkers, geen familie van. iets met singer-songwriter en zo. En Americana vooral, maar nu meer in de folk. Ja.
1: Nou, je hebt alle liedjes zelf geselecteerd. Dus je mag het ook zeggen wat we als begin hoorden.
2: When I Get to the Border, 1974, ik weet het nog goed. Ik had mijn luier net af, denk ik. Ik was 2 toen. Ja, ik vind het een geweldig nummer en een bridge. Het is geen eens een bridge, een outro waarin het met de maat wordt gespeeld, gehakt. Met allerlei folk-instrumenten die tussendoor zwieren. Ik vind het echt helemaal gaaf.
1: Ja, een draailier, hè? Hoorden we ook nog.
2: Dat dacht ik, ja. Dan zal ik misschien vloeken in de folkkerk. Maar ik dacht zoiets te horen wat ik een afschuwelijk instrument vind. Maar in dit nummer vind ik het helemaal geweldig. Dus ja.
1: Nou, hartstikke leuk. En dan gaat het ook worden. En heel bijzonder, Edo heeft voor deze special... namelijk een coverversie zelf ingezongen en gespeeld. En dat ga je nu horen. En dat is ook een van de favorieten van jou, hè?
2: Absoluut. Dit staat wel in de top 1, ja. Ja.
1: Oké, en mag je ook vertellen welk lied het wordt?
2: Wij gaan luisteren naar A Waltz Sings for Dreamers.
1: En dat komt oorspronkelijk van Amnesia, Richard Thompson album uit 1988. En hoe heb je dat zo snel voor elkaar gekregen eigenlijk?
2: Nou ja, het nummer is al geweldig, dus dan gaat het nummer zichzelf spelen. Maar dat heeft wel een paar takes gekost. En nou, ik speel het wel een paar weken, want ik ga naar een folkcamp dit jaar, waar ik al jaren naartoe ga. En ik ga dit nummer ook aanleren, insteken met folkmuzikanten en kijken wat we er voor eigen draai aan kunnen geven. Dus,
1: goed, maar deze draai die hoor je nu hier. En dat is dus Waltzings for Dreamers, Edo Donkers.

0: Ja, dit is heel erg gevaarlijk goed voor het ego van Edo, dat ik mezelf mag afkondigen.
1: Ja, leuk hè.
0: World Sings for Dreamers. Ik leerde het kennen in de versie van Rory McLeod. En we gaan het over een andere, veel te vroeg overleden man, recent overleden grootheid uit de muziekkenners hebben. Maar Hubert van Hoof, al een tijd heen gegaan, die draaide dit in de jaren 80. En dat bandje ben ik volgens mij verdorie kwijt. En die versie die bestaat niet meer of zo. Rory McLeod, Waltzings for Dreamers. En via hem raakte ik verliefd op het nummer. En ik wist geen eens dat het Richard Thompson was. En in de jaren 80 wist ik van Duran, maar niet dat Richard Thompson ook bestond en zo. Dus,
1: ja. Maar dat doet hij. En gelukkig nog steeds. 77 jaar is hij inmiddels. En we gaan ook verder met een lied van Richard Thompson die jij hebt uitgezocht. Jij mag vertellen welke.
0: Wij gaan door naar I Can't Wake Up to Save My Life.
1: En dat is van Mirror Blue, het album.
0: Ja, een van mijn favoriete albums van de man.

0: Nou, het is niet de gemakkelijkste productie, maar er gebeurt wel heel veel in dit lied. I can't wake up to save my life.
1: Ja, ik zing het veel voor me uit. Een soort oorkauwgom is het voor mij. Een mantra van ik kan me niet wakker worden om godvergeten leven. Ga eens leven, man, dat gevoel.
0: Ja. En jij wist de producer, hè, van dit album?
1: Ja, dat is Mitchell Froom.
0: Juist.
1: Met zijn heldere, maar warme sound. En de percussie en de drums zijn ook heel droog gemaakt, waardoor heel veel ruimte en warmte tegelijk in zit. En die knotsgekke liedstem van hem, heel aparte manier van zingen. Voor mij klopt alles aan het nummer. Nummer en de arrangement, alles. Ja.
2: 40 Up Radio.
0: En we vervolgen nu met een track van een album waar we maar eentje van draaien. En dat album dat heet Rumor and Sigh. En jij mag zeggen wat we daarvan gaan draaien.
1: I Misunderstood.

0: I Misunderstood, Richard Thompson. Van zijn album, moet ik het even goed zeggen? Mirror Blue uit 1994.
1: Nee, dit is van Rumor Inside.
0: Rumor Inside, ja.
1: Ik zie het ook voor me, dus het is voor mij ook een beetje speak.
0: Nou, we gaan nu twee keer een track horen van You, Me, Us, het album. En daarna, met een kleine onderbreking, een derde zelfs. Is dat jouw favoriet?
1: Mijn favoriete album is toch Mirror Blue als geheel. Van album van A tot Z. Maar deze komt pretty close. En in de mojo stond van, ja, het is zo'n goed album. Met name ook de tweede helft. Dat iedereen heeft een favoriete playlist. Maar bij iedereen is die playlist weer anders. Dus alle nummers zijn eigenlijk goed ervan.
0: En van de drie, wat is de eerste die je daarvoor hebt uitgekozen?
1: De eerste, de best song, Elvis Costello, Never Wrote. Am I Wasting My Love on You?

0: Ja, alweer een guitar riff to die for. Costello, Elvis, Bruce. Iedereen zou het gedaan kunnen hebben. Dit juweeltje van Richard Thompson.
1: En we gaan verder met The Ghost of You Walks. Dat is ook van het album You, Me, Us. En over The Ghost of You Walks wil ik even het volgende aanhalen. Wat Robert van Gijsel schreef in een concertrecensie in de Volkskrant. Toen hij vorige maand een Richard Thompson concert had bijgewoond. En die schreef over het gitaarspel van Richard Thompson. Adembenemend, met een unieke techniek waarbij Richard met het plectrum de basnaren raakt en met drie vingers daaronder tokkelt rondom de hogere noten. Het is onnavolgbaar goed en je mond valt open bij vreemde halve akkoorden die hij uit de lucht lijkt te plukken. Aldus Robert van Gijsel. En

0: Ja, het doet me ook denken aan de uitspraak van David Byrne. It serves him right, the bastard, dat hij niet zo doorgebroken is commercieel. Want wat is die man weergaloos goed? Richard Thompson in zijn songwriting, in zijn gitaar. Ja, dit nummer heeft alles. Ja, het heeft 4 verdiepingen ook. En modulatie en ja, minder is meer. Sprakeloos. Ik heb eigenlijk al veel te veel gezegd.
1: The Ghost of Your Walks.
0: Ja.
1: En het volgende lied, dat is jouw favoriet, zeg je. Altijd.
0: Ja, ja, dat is een top 1 van de top 1, ja. Ja, door een ander, door meneer Christy Moore uit Ireland. Dit wordt Beeswing.

0: Ja, she was a rare thing, fine as a bee's wing, so fine a breath of wind could blow her away. Edo Donkers en vele songwriters moeten nog even gaan oefenen. Dat is mijn zin. Ja, ja. Ik ben er stil van.
1: Ja, je hoorde dus een cover van Christy Moore, een Ier, hè? Mm-hmm. En trouwens ook de broer van Luca Bloom, dat wist ik niet.
0: Yes, maar van
1: dat,
0: Barry Moore, ja.
1: Ja.
0: Ja, die nou zegt, ik ben de broer van Luca Bloom, zegt Christy Moore dan weer. Dus dat is Ierse humor tussen broertjes onderling. Christy Bloom, ja.
1: Ja, en het staat op Christy Moore's Burning Time. Mm-hmm. Uit 2007.
0: Yes, prachtige plaats.
1: Ja, zeker. Ja. En de originele is natuurlijk van Richard Thompson. Mm-hmm. Je had het over fanwoorden en zo. Hè? En ik denk, nou ja, twee keer een special van Richard Thompson in twee maanden in mijn uurtje. Mm-hmm. Als je nog geen fan was, dan moet je het nu worden.
0: Zo is dat.
1: Zo is dat.
0: Zo is dat.
2: Gemaakt door muziekliefhebbers en niet door hitlijsten. 40 of Radio. Music, no filter.
1: We gaan door met Richard Thompson.
0: Ja, we gaan door naar She Cut Off Her Long Silken Hair.
1: En dat is van You, Me and Us, de derde.
0: Ja.

0: Ja, she cut off her long silken hair. Een onvervalste Engelse folksong van meester Richard Thompson alleen met gitaar. En nu komt een van mijn andere favoriete stemmen, voices of folk music. June Tabor met een fantastische versie van Genesis Hall.
1: Ja, en Genesis Hall, dat is oorspronkelijk van Fairport Convention. Van het album Een Half Breaking uit 1969 alweer. Richard, die componeerde het. En op die plaat zong Sandy Denny het. Maar je hoort een cover door June Tabor dus. Britse folkzangeres van het verzamelalbum Beat the Retreat. Songs by Richard Thompson uit 1994. Life.

0: Ja, wat een stem, June Tabor. Ik voel me nou even DJ, vind ik wel een heel stoer gevoel. In de voetsporen van, als we een bruggetje naar het volgende nummer bouwen, naar een namecheck van mijn achternaamgenoot Jan Donkers. Want we gaan iets anders draaien, toch, Jan?
1: Ja, zeker.
0: Ja, naamgenoot Jan, voornaamgenoot en achternaamgenoot. Ja,
1: ja.
0: Ja, en dat is ook een referentie aan een prachtig project wat ik heb mogen doen met mijn naamgenoot Wijlen Jan Donkers. En niet vergeten Abel de Lange en Louis Terburg. Het project Song Journey. Song Journey hebben we 3 episodes van gedaan. En uit mijn hoofd, de derde, was dit het startnummer. En ik heb geen goede opname van ons drieën, vieren. Maar dit is de onvervalste Loudon Wainwright met wat hulp van de man zelf.
1: Richard Thompson, ja. En het is een YouTube-opname. En die begint niet helemaal op tijd, helaas. Maar we doen het ermee.
0: Zo is het.

0: Applaus. Zo. Het is dus niet op de plaat gezet. Als je naar Loudon Wainwright's platen kijkt, dan heeft hij wel dit nummer opgenomen met, wat was het ook alweer?
1: John Hiatt.
0: Met John Hiatt. Maar goed, dit vonden we alleen maar op YouTube. En wilden toch even draaien vanwege de connectie met Jan Donkers.
1: Zeker.
0: En jouw theaterprogramma met hem en Abel de Lange. En
1: Louis Terburg.
0: Louis Terburg.
1: Ja.
0: Het lied is trouwens niet geschreven door Richard Thompson.
1: Nee,
0: sterker nog, het is uit 1953 al.
1: Zo.
0: Van Martin Robbins.
1: Ja.
2: 40 Up Radio. Music, no filter.
0: Nee. We gaan weer even terug naar Fairport Convention. Want bij het verjaardagsconcert van Ian Matthews was het slotlied, gespeeld en gezongen door alle deelnemende artiesten, de Richard Thompson-compositie Meet on the Ledge. Natuurlijk ook van Fairport Convention in de tijd dat Ian Matthews er ook nog bij zat. Van het album What Would We Did on Our Holidays uit 1969. En je hoort het nu hier, ter ere van Ian Matthews.

Ja, leuk om dit nog even te horen. Midan on the Ledge. En we hebben wat tijd over. Dus we hebben nu een ingevlogen invaller. Van Richard en Linda Thompson hoor je een BBC-opname van Wishing. Van het compilatiealbum Hokey Pokey van Richard en Linda Thompson dus, uit 2004.

0: Buddy Holly schreef het en Richard en Linda zongen het. Wishing.
1: Dat zijn toch 7 decennia waar we doorheen surfen.
0: Ja, dat zeker.
1: Is, duizelingwekkende ruimtereis is het wat we aan het doen zijn.
0: Ja. Ja, en we gaan naar de laatste. Mag jij zeggen.
1: Ik ben een beetje de baas. Ja, vandaag dan even. Ja, van mijn favoriete album van Richard Thompson. Terug naar de jaren 90. Mirror Blue. En het geweldige The Way That It Shows. Wat mij aan Talk Talk doet denken. Waar ik ook heel erg liefhebber van ben. Wat fijn dat ik dit mag doen en mocht doen, Jan, vandaag.
0: Nou, graag gedaan. En ik vond het ook heel leuk. Hier doen we nog een keer met iets anders?
1: Absolutely, met iets anders.
0: Afgesproken.
1: Zo is het.
0: Goed. Maar laten we gaan luisteren. Bedankt voor het luisteren ook. En hier is tot slot Richard Thompson, The Way That It Shows.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. Een 18 maanden oude peuter uit Phoenix, na een verdrinking doodverklaard, bleek uren later in het mortuarium toch te ademen. Het kind overleefde en is uit het ziekenhuis ontslagen. Onderzocht wordt of de ouders nalatig waren. Het ziekenhuis onderzoekt de gang van zaken rond de behandeling. Experts pleiten voor nauwere EU-defensiesamenwerking met Turkije, dat over een sterke defensieindustrie beschikt. Brussel houdt Ankara buiten EU-programma's, terwijl lidstaten en bedrijven wel samenwerken. Volgens deskundigen voorkomt een Europees raamwerk versnippering en versterkt de toezicht. Vicepresident Sefdet Yilmaz vraagt opheffing van beperkingen op de wapenhandel met Turkije. De grootste olieraffinaderij van Rusland in Omsk heeft na een Oekraïense droneaanval de productie stilgelegd, melden bronnen aan Reuters. Installaties raakten beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval, circa 2500 kilometer van de grens, kan de brandstoftekorten in Rusland verder vergroten. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Het was 1967. Dus de grootste successen waren van zo'n 10 jaar achter hem. Maar Little Richard was niet vergeten.
1: Songs and Stories met Edwin Wendt.
0: En voor die enkeling die Tutti Frutti en Long Tall Sally toch wat te lang geleden vond, het was inmiddels al de Summer of Love, schreeuwde hij het zelf maar van de daken. Little Richard is back. Ja, dan viel dat op zich wel mee. Maar dan maakte er nog wel leuke platen in die nadagen. Deze werd geproduceerd door Larry Williams, die tegelijk met Little Richard in de jaren 50 op een grote Amerikaanse hits had gescoord. En die net als Richard door de Beatles was gecoverd. Richard en Larry samen maakten dit mooie I Don't Want to Discuss It. Een Amerikaans hitje dat je hoorde aan het begin van de nieuwe Songs and Stories, die werd eens gewijd aan een bezoekje van mijn kast vol singles. Reken op van alles, in dit geval tussen de jaren 50 van de vorige eeuw en de jaren 10 van deze eeuw. Deze komt uit 2015, een uitgave voor Record Store Day, die toen gratis werd weggegeven aan mensen die dat bezochten in 2015. Armand, samen met The Kid.
2: De snelle jongens met de kleine lepels, dat zijn wij. Maak een rolletje van een briefje van 100 euro en we zijn blij.

Paul Stad zijn wij. De strepentrekkers van de hopeloze maatschappij. Want we maken er nog één. Het leven is er om te kikken. Het is te kort en te onzeker om je naar hun wil te schrikken. Want de wereld draait ondanks de wetten toch gewoon weer door. En met een snuifje op een vuifje heb je met seks een streepje voor. Trouwens niet te veel, anders gaat hij hangen.

was al jaren een gereputeerd jazzmuzikus, maar zoals bijna iedereen in Nederland leerde ik Pat Metheny pas kennen in 1982. Dit nummer was in dat seizoen de tune van het programma van Kees van Kooten en Wim de Bie. Two Folk Songs heette het. En voor de zekerheid werden de namen van Kooten en Bie ook maar op het hoesje gezet. Op de single stond aan de ene kant de edit voor de tv en de andere kant de versie die je net hoorde, de volledige van 5 minuten. 3 jaar later stond Pat Metheny trouwens nog een keer in onze belangstelling als medewerker aan deze single. This is not America, zong David Bowie met medewerking van Pat Metheny in 1985. Nou kon dat natuurlijk best wel zo wezen dat dat niet America was, maar dit wel.

Na een issue van America hoorde je een collector's item in 1992 uitgebracht voor leden van de Rough Trade Singles Club. Nou was ik daar geen lid van, maar platenzaak Da Capo in Utrecht had al altijd wel een paar exemplaren van dat soort singles. Mercury Rev hoorde je. En voor de gelegenheid van die singles club coverden ze Sly and the Family Stone met If You Want Me To Stay. En het zal zo in 1978 geweest zijn dat ik met mijn moeder op visite was bij mijn oma van moederskant. Toen kwamen uit de kelder een paar tasjes met oude singeltjes. Merendeels uit de jaren 50 en de vroege jaren 60. Het waren de singles van mijn moeder en haar zusjes die ze als kind hadden gekocht. Veel Nederlandstalig, Anneke Grunlo, Willeke Alberti. Wat Duitsstalig, zoals Rex Gildo en Gert Timmerman. Maar ook wat leuke rock'n'roll. Een paar singles van Paul Enka bijvoorbeeld. Waaronder deze prachtsingle uit 1959.

hoorde net op Paul Enka. Uit de tas met oude singeltjes van mijn moeder uit de jaren 60 en 50. Ook deze single kwam uit die tas met schatten uit de jeugd van mijn moeder. Sheila van Tommy Rowe. Ik merkte toen al dat het best wel leek op Peggy Sue van Buddy Holly. Want die kende ik ook als 10-jarige al. Van de rock'n'roll verzamel-LP. Bovendien zat die single van Buddy Holly.

I don't know what it is, but it sure is funky. The Mighty Elegant heette dit Amerikaanse gezelschap. En daarvoor uit 2006 Bones van The Killers. En Raven van Dorst had al een leven van Rianne van Dorst voor zich, voordat ze met Dol eindelijk haar ware zelf vond. Maar ook had ze al een heel vol muzikanten-cv in de tijd dat Rianne nog geen Raven was. De band Dol bestaat sinds 2016. Daarvoor was Rianne al actief als onder meer Elle Bandita bij de Ripplets. En tussen 2008 en 2011 ook in de Rotterdamse garage punkband Anne Frank Zappa. I Breathe Fire.

0: Cynthia Lyne in Berlin. Dat was een opvallende steunplaat in de avondspits van Frits Spits in 1982. Hij vond hem mooi en ik ook. The Mobiles, Drowning in Berlin. En ja, zomerhits kunnen leuk zijn, maar dan moet het weer wel een beetje meewerken. Mijn eerste associatie met de zomer van 1978 is regen, regen en nog eens regen. Ik had in die zomer de LP van Wings London Town gekocht. En als Beatle-fan kocht ik later pas de losse singles van die plaat. Deze had ik al wel. En zoals meestal bij Paul McCartney, een rocker op de ene kant en een wat rustige nummer op de andere kant. I've Had Enough was de rocker en de balladzijde werd net zo vaak gedraaid, met name in Radio Tour de France. Toen nog op Hilversum 3.
1: De rug in de lucht. Radio Tour de France. De komende 25 dagen elke dag van 2 tot 7 uur pop op de pedalen. Met de DJ's Felix Meurters, Lex Harding, Ferry Maat, Jan van Veen en Joost den Draaier. Verslaggevers Hans Prakke, Heense Bakker en Theo Komen rijden in de ronde.
0: Dit is dus de ballad van Wings. Danny Lane zong hem en ik herinner me dat Felix Meurters hem graag draaide. Deliver Your Children.

Het Sanremo Festival, je zou het Italië's eigen nationale songfestival kunnen noemen. In 1969 zong Mina daar dit nummer, Non Credere. En je hoorde Squeeze uit Engeland, Another Nail in My Heart uit 1980. En suspense in de muziek, daarvoor kon je altijd bellen met Henry Mancini.

Een van de vele bandjes die ik begin jaren 90 live zag. They Might Be Giants, Bird's House in Your Soul uit 1991. Bijna aan het slot van deze greep uit mijn singleskast. De eerste gehoor misschien een vrij willekeurige greep, maar ik heb wel geprobeerd om met een genre zijn ouderom weer een beetje afwisselend te maken en een goede verhouding tussen onbekend, bijna vergeten en af en toe iets heel bekends. Nog eentje, die komt van Cat Stevens uit 1977. Wat Songs and Stories betreft, graag tot de volgende. Ik laat je achter met Remember the Days of the Old Schoolyards.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Prins Harry zegt dat hij en mede-eisers geen gerechtigheid hebben gekregen in hun zaak tegen uitgever Associated Newspapers, eigenaar van de Daily Mail. De rechter oordeelde dat onrechtmatige informatievergaring onvoldoende was bewezen. Ook Elton John, Elizabeth Hurley en Doreen Lawrence behoorden tot de aanklagers. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. Experts pleiten voor nauwere EU-defensiesamenwerking met Turkije, dat over een sterke defensieindustrie beschikt. Brussel houdt Ankara buiten EU-programma's, terwijl lidstaten en bedrijven wel samenwerken. Volgens deskundigen voorkomt een Europees raamwerk versnippering en versterkt de toezicht. Vicepresident Sevdet Yilmaz vraagt opheffing van beperkingen op de wapenhandel met Turkije. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: 40 Up Radio met Fik van der Rijt en Bart Ganzeman. Dit is A Train to Nowhere. Elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. En in de herhaling op dinsdagavond tussen 11

0: Ja, ik zit nog een beetje in de Wim T. Schippers sfeer van vorige week. Ja, dat was leuk. Hè? Ah, met Wim T. Schippers. Maar goed, we gaan de zomer in, Bart.
1: Ja, en we gaan veel rijden deze zomer. Ja, hoewel de benzineprijzen verschrikkelijk zijn, geloof ik.
0: Ja, nee, we gaan dus met de auto naar goedkope landen, waar het goedkope benzine tanken is.
1: En dat is Amerika misschien?
0: België en Duitsland, dat beginnen we al. Maar we gaan natuurlijk ook naar Amerika. Het is zo, een van de grootste ondeugden die ik heb geen rijbewijs. En dat vind ik nooit erg. Behalve, ik had zo graag leuke bandjes voor de radio, voor de autoradio willen maken.
1: Ja, het is heel leuk om te doen, Jan.
0: Ja, klopt. En dat gaan we nu deze zomer doen. Het is juli. We gaan weg. En ik, om te bewijzen dat ik dat wil, ik heb een keer een serietje gekocht, die heette Car Classics. En de eerste serie die heette Loud Music in Cars. Lekkere muziek om hard in de radio te draaien. Wie schetst mijn verbazing dat er een nummer bestaat, Loud Music in Cars, van Billy Bremner. Loud.

0: Ik zag jou al bepaalde bewegingen maken, waardoor ik denk, dit is typische automuziek.
1: Dit is typische automuziek, dat klopt.
0: En dit was overigens Billy Bremner, was dit, hè? Loud Music in Car.
1: Prachtig, ja. Automuziek, ja, je hebt natuurlijk diverse soorten, maar meestal is het zoals dit. Het is een mid-tempo over het algemeen. Het moet er geen breaks in zitten ook. Het moet van begin tot eind in dat tempo doorgaan. Dat is echt iets voor een auto.
0: Geen breaks. Dat is, ja, ik ga de kenmerken van nu noteren.
1: Oké. Okay. Ja? Geen breaks. Midtempo is het vaak. Het kan ook uptempo en downtempo zijn. Maar dit is echt een lekker nummer dat je gewoon niet te hard rijdt. Weet je wel, 100 kilometer van Amsterdam naar Utrecht. Dus hard genoeg.
0: Ja.
1: En dan dit lekker radio aan. En
0: hij kan op de snelweg, maar het is geen supersnelweg. Hè,
1: nee, dat moet ook niet. Nee, het moet geen racewagen worden.
0: Nee.
1: En ze komen er wel. Ze komen voor. We krijgen ze wel. Maar over het algemeen, dit tempo. Nee. Dat is mooi.
0: Ja, ik heb ze ook. Ik begin, dus dit is lekkere snelwegmuziek. Hè?
1: Klopt.
0: Ja.
1: En ik heb datzelfde ritme gevonden. Ik had eerst een ander nummer, maar ik denk, ik sluit even aan op dat ritme. Let maar op.
0: Wie is dit?
1: Grand Funk Railroad.
0: Ja.
1: Some Kind of Wonderful.

0: automuziek.
1: Automuziek. Kijk, ik heb nog nooit achter een stuur gezeten. Ja, vroeger in de botsautootjes, maar dat vond ik al eng. Maar hoe doe je dan? Dan zit je volgens mij met je vingertoppen op het stuurtuk.
0: Ja.
1: Dat is volgens mij ook een kenmerk. Een hoog meeklapgehalte, dus vingers trommelen op het stuur. Als je niet trommelt op het stuur, geen automuziek. Ook een, en de bijrijder, dat is hoog meeknikgehalte.
0: Ja.
1: Die knikt, want die heeft geen stuur.
0: Maar hij doet het net zoals dat u vroeger had met zo'n hondje achter op de hoedenplank. Die ook zo staat te knikken.
1: Midtempo, geen breaks, dus ook geen lange gitaarsolo's.
0: Nee.
1: Mag wel.
0: Als het in, maar, in, dat, ja, ik,
1: maar die moet in de melodie zitten.
0: Ik geef straks een voorbeeld. Maar dat bespreek ik straks.
1: Ja. Een beetje domme muziek soms ook. Bijvoorbeeld een grote hit die ik vaak nog op de dansvloer draai. Nutbush City Limits van Ike en Tina Turner. Het is wel een hard en rauw nummer. Maar toch automuziek volgens mij.

0: Er gebeurt van alles in het nummer, maar het ritme blijft gelijk.
1: Ja, die solo, wat hoor ik? Was dat een orgel, die solo? Die hoge piep die door het hele nummer zit? Of het was een mellotron?
0: Ja, of zoiets. Het is iets elektronisch, dat wel, ja.
1: Ja, maar je blijft gewoon in dezelfde...
0: Oh, dan gaat hij nog verder. Dus we draaien hem even weg. Dank je, Tina.
1: Oké, dat was nog even een toegift die nu de nek wordt omgedraaid. Heel goed. Ja, goed. Een hoog meeknik-klapgehalte. Dus dat klopt allemaal hier weer. I can Tina Turtle, Nutbush, City Limits. Ook nog iets. De woorden rood en radio liggen nogal voor de hand. Hè?
0: Ja, dat klopt. Maar ja, dat geldt dus niet voor alle nummers. Want we hebben, daar kun je op gaan kiezen. Je zegt, nou, ik neem alleen maar Highway of Car of ja. Cadillac of noem maar op. Die zitten er zeker heel veel bij. Maar er zijn ook heel veel nummers die helemaal niet gaan over cars en over Cadillacs en weet ik veel, highways. En die toch gedraaid gaan worden in ons programma.
1: Ze mogen wel, maar ze hoeven niet.
0: Precies. Nou, jij zegt net een band die niet al te moeilijke muziek maakt. AC/DC. Daar kun je denk ik van alle nummers kun je in de auto draaien.
1: Ja.
0: Ja, echt waar. En één daarvan, en echt, het is een lekker up-tempo nummer. I Feel Safe in New York City. We staan nog even bij het stoplicht.
1: Is dit snelwegmuziek? Ja, we gaan de snelweg op.

0: gitaarsolo mag, als hij maar in het ritme blijft.
1: Zo is het. En zij voelen zich veilig in New York City.
0: Toen nog.
1: Maar sinds hun komst voel ik mij onveiliger. Maar ze gingen dus keihard van de snelweg New York City binnen. Dit vond ik wel een snelweg uitvoering.
0: Jawel, zeker.
1: Ja, goed. Ik heb mijn eerste nummers gekomen uit die Car Classics reeks van Loud Music in Cars. Heb ik 4 nummers van de 15 die zijn door mij toegelaten. De andere 11 die had ik niet zelf uitgekozen. Maar ook al komt het woord motorway in dit nummer voor, ik vond het toch wel een lekker nummer. 2, 4, 6, 8 motorway van de Tom Robinson Band.

0: Ja, er zat een tempowisseling in, maar...
1: Hij kon.
0: Ik ging iets langzamer klappen.
1: Ja, ja, ja.
0: Tom nee. Robinson Band, 2468 Motorway.
1: Mooi nummer. Ja, een band die zich Drive-By Truckers noemt. Ja, die mag zeker niet ontbreken in ons programma natuurlijk. En als we dan nog op een LP Dirty South een nummer hebben staan als Carl Perkins Cadillac... Nou, dan gaat het echt over autorijden, hoor.

0: hadden nog een kenmerk gevonden.
1: Ja, eerst even, wie waren dit ook in?
0: Dit waren de drive-by truckers.
1: En ik zou zweren, dat is 70s, 80s muziek. Hè?
0: Ja, nou ja, het is aan het eind, ja, een beetje rond 2000 beginnen ze.
1: Ja. En, dan was het retro muziek in die tijd.
0: Klopt. Ja, en die had je veel van dat soort bandjes. Leuke band, lekkere muziek. Niks mis met Jayhawks had je bijvoorbeeld. Tragically Hip. Dat kunnen we allemaal laten horen. Dus het komt allemaal voorbij. Let maar op.
1: Ja. Goed, we draaien dus loud music in cars. En we ontdekken dat radio-automuziek... dat die aan een aantal kenmerken voldoet. De herhaling valt mij ook op.
0: Mm-hmm.
1: Heel veel teksten worden voortdurend weer terug.
0: Oké, okay, ja. Kun je lekker meezingen namelijk. Dat is natuurlijk een bedoeling.
1: Het meezinggehalte is ook vaak heel
0: belangrijk. Ja, dat klopt. Ja. En wat langere nummers ook, hè?
1: Ja. Ook ja, daar heb ik nu ook een voorbeeld van. De band Fisher Z, zoals wij hem altijd noemden. In Engeland zeiden ze geloof Fisher Z, hè?
0: Ja, ja.
1: Maar ik vind Fisher Z,
0: ik ook.
1: Ze waren hier heel populair.
0: Zeker.
1: En ik weet zeker dat het komende nummer een goede automuziek is. Want we hebben een tijdje voor de klas gestaan. En een van onze uitstapjes was altijd naar Berlijn.
0: Mm-hmm.
1: En wij dachten dus als Fischer Z uit Duitsland kwam natuurlijk. Hè. Was niet zo. En dan draaiden ze in de bus bandjes van de leerlingen. Dat was heel leuk. Want op die manier werd ik een beetje bijgewerkt.
0: Mm-hmm.
1: En een van de grote meezingers was het nummer So Long. En toen gisteren bij de voorbereiding dacht ik van, duurt het lang eer dat zo lang komt? Dat komt pas op 3,5 minuten.

0: Fischer Zet. En hoe heette die zanger?
1: John Watts.
0: John Watts, ja. Treedt nog steeds op.
1: Ja, zeker. Solo, hè?
0: Solo, ja, want hij heeft een kleinere zaal. Hè. Hij heeft zijn band weggestuurd, dan verdient hij nog wat.
1: Ja, en in Nederland is hij populair. Behoorlijk populair zelfs. Ja. Leuk. Nou ja, dat was een fijne band uit de jaren, ja, eind jaren 70, begin
0: eind
1: jaren 80.
0: Ja, ja, ja, want toen gingen we naar Berlijn met de school. Klopt, so long. En de hele best song dan. So long.
1: Geweldig, leuk. Jij gaf mij laatst een platenblad. En daarin stond een artikel over de Feelies. En jij zegt, de Feelies, die band ken ik eigenlijk helemaal niet. Ik wel. Ik was een enorme fan van de Feelies. En hun eerste LP, Crazy Rhythms, vond ik echt fantastisch. En dat, ja, ze zagen eruit als de Talking Heads. Ze kwamen een beetje dezelfde tijd op als de Talking Heads.
0: Fris gekapt.
1: Fris gekapt. Een beetje high school. Nee, geen high school jongetjes. Gewoon echte nette nerds, ja, zeg maar.
0: Universiteit wel, hoor.
1: Universiteit, dat ja, waar. En nou, die maakten dus echt, ja, heel aparte muziek. Crazy Rhythms. Er zat een hele mooie cover op van de Beatles. Ja, Everybody, weet je weer, met de monkey.
0: Except me and my monkey.
1: Precies, ja, die. Maar het titelnummer, Crazy Rhythms, is een nummer dat duurt wat langer. Maar het is een echt ongelooflijk autonummer. Let maar op.

0: Jawel.
1: Ja,
0: daar ging het dashboardkastje.
1: Het dashboardkastje is helemaal uitgetrommeld, meneer de chauffeur. De bijrijder zat voortdurend op het dashboardkastje te beuken. Kon hij hier plaats niet meer hebben.
0: Aanstekelijk toch, dit allemaal.
1: Dat is prachtig. Ja.
0: Mooi, hè?
1: En dat waren de Feelies.
0: Feelies.
1: En ja. Dat nummer heette?
0: Crazy Rhythms.
1: Crazy Rhythms.
0: Crazy Rhythms. En het is van hun eerste LP, Crazy Rhythms. Ja. Hele goede LP. Everybody got something to hide except for me and my monkey. Ineens wist ik het weer, de titel, waar we het net over hadden. Maar er zijn echt hele goede nummers op. Het is een beetje ook Talking Heads-achtig, vind je ook niet? Een beetje wel.
1: Ja, maar ik vond het ook af en toe Kraftwerk.
0: Ook?
1: Vooral in het begin. Mm-hmm. Ik begon al te zingen, van af de autobahn. Voor ons ligt een weiter dal. Een zonneschijn, een glitterstraal. Ja. Nou ja, mijn Duits is wel eens beter geweest, maar nou, je begrijpt de sfeer. Hè?
0: Ik snap hem. Klonk heel behoorlijk, hoor.
1: Ja, de Feelies. Nou, die, ja, die komt weer op de zoeklijst. Hè?
0: Jawel, nou, ik ga de volgende uur ook nog iets anders aan ze draaien. Want ze hebben daarna ook nog wel wat andere muziek gemaakt, maar ook heel erg mooi.
1: Maar we kennen op het stuur mee trommelen.
0: Jawel, ja, dat is
1: nogmaals, dat is een belangrijk criterium. De herhaling ook. Vooral 70's ethisch-achtige muziek. En de woorden rood en radio zijn niet verplicht, maar wel toegestaan. Maar ze hoeven absoluut niet. Nou, ik heb nu het eerste wat ik aan dacht toen ik dit thema met jou bedacht was van, ja, eindelijk weer een kans om Dillard en Clark te draaien. Hè? Want volgens mij is dat de ideale automuziek. En dat klopt wel, maar vooral de eerste LP, The Fantastic Expedition of Dillard en Clark. Een plaat uit 68, pas in 69, in Engeland en in Nederland uitgebracht. Nou, daar staan wel 7, 8 autonummers op. Onder andere Don't Come Rollin'.

0: Alsof je het al jaren kent, het nummer.
1: Jawel, autonummer. Prachtig. Mooi
0: nummer. Ja, dit is Dillard en Clark. Dat is Duck Dillard. He, die komt een beetje uit die bluegrass sfeer. Heeft met de Dillards heel wat albums opgenomen. Maar die Duck Dillard wordt even in de arm genomen door Gene Clark. Die net voor de zoveelste keer de Birds uit is. Mm-hmm. Die gaat, dan is hij weer bij de Birds, dan weer niet. En die hebben, nemen dan met z'n tweeën twee prachtige albums op. En Don't Come Rollin'. Dat was dan de eerste die ik draai. Ik neem me voor in elke uitzending iets van Dillard en Clark te draaien. Mag dat?
1: Dat vind ik fantastisch. Ik haak in.
0: Ja.
1: Want jij noemt nu Gene Clark. Gene Clark van de Birds. Die af en toe ergens anders opdook. Bij andere bands meedeed soms. En zo ook bij de Long Riders. Hey. Die waren halverwege de jaren 80 heel actief. En daar zingt hij ook af en toe mee op wat nummers. En het grappige is dat zij hun derde of vierde LP noemen Looking for Lewis and Clark. En dat verwijzen natuurlijk ook naar Gene Clark. Maar ook de Long Riders hebben dus natuurlijk een lekker autonummer opgenomen. You just can't ride the boxcars anymore.

0: Long Riders, prachtig nummer. You can't ride the boxcars anymore.
1: En zat, begrijp je nog goed dat Gene Clark hier...
0: Die heeft af en toe meegespeeld met ze, ja. Meegezongen met ze. Op de eerste LP sowieso en op de tweede LP zingt hij hier en daar ook nog een beetje mee.
1: Ja, want het is iets voor hem nogal ruig. Gene Clark is meestal de melancholieke man. Hè? Ook bij de Birdsall. Hè? Mm-hmm. Ja, maar wel goed tempo. En hij heeft prachtige solo platen gemaakt. Die nu de laatste jaren allemaal opnieuw zijn uitgebracht. Ook. Jong gestorven. Tragische held. Gene Clark. Ja, iedereen die zit nu op CCR te wachten. Creedence Clearwater Revival. Begrijpen wij. Je kunt elk nummer van Creedence in de auto draaien.
0: Klopt. Ja,
1: eigenlijk begint de automuziek in 1968 met Creedence Clearwater Revival.
0: Ja, ja, ja. En dat, ik zei net, je kunt dan ook met de gitaarsolo wel het een en ander doen bij Creedence. Ja. Want I Heard It Through the Grapevine heb ik de single-uitvoering bij me op een gegeven moment. Maar als je de LP-track neemt, die duurt 9 minuten geloof ik. Ja, ja. Dat kun je ook gewoon lekker draaien.
1: Die kan je toch draaien?
0: Jawel.
1: Oké, zonder te tanken. Ja, goed.
0: Nou, tegenwoordig niet meer.
1: Oké, ik heb de klassieke trommelsong. Dus het dashboardkastje kan weer dicht. Stuur kan weer aan. En we gaan trommelen met Bad Moon Rising.

0: mooie meerstemmige vocalen. Goed.
1: Ja, dat is goed nummer. Ja, dat was de tweede single. Ja, althans de tweede hitsingle. Want daarvoor hadden ze een paar dompers nog. Maar na Proud Mary kwam die volgens mij deze. Ja, dat is wel een lekker thema. Je kunt er al een paar jaar mee door. Hè?
0: Zeker. En in ieder geval de zomervakantie, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus dat gaan we ook doen.
1: Het is ook goed humeurmuziek, valt mij op. Het zijn geen depressieve zangers. En, ja, daar houden wij ook van, hoor. Maar,
0: nee, voor de zomer moeten we even iets leuks hebben.
1: Nick Drake komt niet langs deze zomer.
0: Nee. Nick Cave ook niet.
1: Nick Lowe wel.
0: Ja, die zeker. Dat is een vrolijke jongen.
1: Cracking Up. Dat is een lekkere.
0: Oh ja, oké. Okay. Oh, I Like the Sound of Breaking Glass ook nog. Is dat ook nog iets? I Like the Sound of Breaking Glass of Love.
1: Ja, ik vind zijn hits nooit zo leuk.
0: Oké. Okay.
1: Hij heeft zoveel mooie platen gemaakt die nooit hits zijn geworden.
0: Maar die gaan we draaien.
1: En wat ik ook niet van hou is Cruel to Be Kind. Dat vind ik helemaal heel vervelend. Maar goed, over Nick Lowe hebben we al vaker gehad.
0: Natuurlijk.
1: Jij gaat eruit met een lang nummer, hè?
0: Een lang nummer van Ted Nugent. Het was zijn eerste solo-LP, het nummer Stranglehold. En Stranglehold is voor mij het ultieme lekkere meedijnende ritme. En ik heb verzamelaars gemaakt voor mezelf van allemaal nummers die datzelfde meedijnende ritme hebben.
1: En had je die op cassettebandjes ook?
0: Ja, ook.
1: En die draaide in de radio, hè?
0: Ja.
1: In de auto.
0: In de autoradio, zeker.
1: Ja.
0: Nee, dat is prachtig. Nou, Stranglehold dus. Maar we zijn er volgende week weer met nog veel meer leuke
1: car
0: muziek.
1: Car Classics. Hoe gaan we het noemen over toch? Car Classics.
0: Car Classics.
1: Loud Music in Cars. Car Classics.
0: Goed zo. Ja. Nou, okay. Tot de volgende week dan maar.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommen het. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. In de nacht krijgt een groter deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.